0: Can you hear there the bass line of Under Pressure? Never thought I'd play it here on Jacaranda FM. 21 minutes past 10 o'clock. Volgens mij heb ik wel kletserij, man. It's rap. Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Some of you coming through with the correct year, doesn't matter. Tony says, Ilana, I think it's 1990. Jaco says, great show weer eens, it's 1990. Hy sê, ek dink oor Home Alone en Ghost met Patrick Swayze. Jo, Hetty, dankie vir jou boodskap. 084-850-0942, if you want to take part. Had one from Nikki. Hey, Nikki.
1: Goeie, Ilana, Nikki. My mister was 1990, as ek nie mis het nie. En dis die jaar dat ek die breekjaar gevat het, tussen weermag en werk. En, ja, nee, ek onthou daai jaar, die liedjies van Sinéad O'Connor. Bring my nog steeds een knop in die keel.
0: Ja, allemaal het een knop in die keel, man. Vanilla Ice, Ice Ice Baby. It's Jacaranda FM. Going back to 1990, Playing You Hold On. This was a breakthrough song of Wilson Phillips. Ek onthou, my sister het die kassette gehad. En toe sê ek in groot moeilikheid, want die wit kassette type, ek het een potlood in hom gesit en hy was nooit weer die selle nie. So ek hoop sy luister vanoggend. Wilson Phillips and Hold On. Playing your music from 1990 as we're heading back in time. Think Super Mario World and Ghost and alles wat jy noem. Jacaranda F.

0: gonna make you sweat, Jacaranda FM. Never thought you'd hear it here, hey? CC Music Factory, your feel-good mystery year heading back to 1990. Jy moet weet, dinge was warm, as selfs Dion Versace MC Hammer broeke gedra het.
1: Hi Elana, ja, dit moet 1990 wees, jong. MC Hammer en Vanilla Ice en al die manne, yes, dit was die tyd gewees. Ek het my op die stadium, met ek smil op een van die rapperbroeke, klitsruimer rapperbroeke, weet die gymbroeke ook wat so wijd is, van dit gekoop en dit gedraai, yes, dit was dan maar hoogmoedig gewees op. Anyway, ja. Yeah. Good memories.
0: Good memories for sure. Thanks for your messages on 084-850-0942.
2: Yes, yes, yes. Alana, you're cooking now. CNC Music Factory. Love it.